0: Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
2: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
3: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: het Waddendeur het Meese Neus, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreie.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en dom en dobbel gewerkt.
2: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messe alleen tussen de velden op een welen. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: En ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig hij zei, met haar gat.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

0: Kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in

Comedians Roosje Perts en Koen de Bulf komen naar Vajamundo op zaterdagavond 21 november. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-koppelteken-oostende.nl.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noord.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
3: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
2: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nochtans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: to go.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
3: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
4: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etelgemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Zee kalender.
1: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee.

Rode Kruis Oostende organiseert op maandag 19 oktober een nieuwe bloedinzameling in OC Schapperijen. Vanaf 6 uur 's avonds kunnen inwoners er terecht om bloed te doneren. Wie bloed wil geven, kan een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

ves morts i que

Lotus.

straten. En het klinkt al zo schoon uit mijn mond, vers geploten. Niemand kan dertien meer roepen, zo'n schone stemmen dat kan. Over het laatst zijn melle de soepen, dat je mislukte chanteuse ben. Maar mijn vis, dat wil ik niet derven, al grampees in mijn hart te toeser. En al moest ik komen te sterven, stokvis in mijn graf. Maar geen sprot of geen oring, kan toen nog liever paling.

Straße. Es klingt auch so schön in meinem Mund, fast geblote. Merci allemaal, supporters, medewerkers, café, bedankt. En merci, ben de dikke eng, voor het wat kapot te maken dat niet van jullie is. Thank you, assholes, to ruin something that wasn't yours.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

Casino Middelkerken lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriëls en Tim Lobuik. Een ticket kost €15.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Thuis aan de kust.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquigny.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: let me down slowly.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lispes Explosieve. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
3: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
2: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen, dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, een behoorlijk gevuld programma tot 9 uur. We hebben het straks over de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem. De bekende zaak gastrobar Sam stopt ermee. En we hebben ook een uitgebreid hoofdstuk basketbal.

0: info.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Edlegem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.

0: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenda Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antrie de Maree.
4: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen.

0: Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijten met de burgemeester.

0: Zorgmeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. Moet je natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
2: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuuroostende.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
5: Ik zeg het toch.
6: Kom eens zeer weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Thuis aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Met een hart voor Oostende.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Speler Joppe Mennes.
3: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.

0: Sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: vanavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
2: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
4: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
2: En jullie draaien die kroketten zelf?
4: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
2: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
4: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
2: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
2: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
2: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via opticcastor.be.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden, onderzoekster Katrijn Denies.
3: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
2: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de vijfde keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

die beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag het woord kanteren. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
1: Wel, vele artsen vroeger, en ook nu nog, hè, zijn niet van Oostense komaf. Als ze dan bij oudere zieken gingen, konden ze heel wat rare klanken opvangen. Ik ken zelfs enkele dokters die de Oostense medische taalvaardigheid optekenden. En de oogst was steeds enorm en leuk. Een van die woorden vaak gehanteerd door zieken was de kanteren. Het werd immers voor heel wat ziekten gebruikt. Heel vaak voegde men er een bijvoeglijk naamwoord aan toe, zodat er toch iets meer duidelijkheid kwam. Zo, de gewone kanteren. Dit is een ontsteking van de slijmvliezen der ademhalingsorganen. Zo bijvoorbeeld de kanteren in je neuzen voor een gewone hoofdverkoudheid. Oorspronkelijk had de kanteren dus alles te maken met slijmvliezen en verkoudheid. Vanwaar nu dit eigenaardige woord dat vandaag de dag niet zo vaak meer te horen is. Kanteren is een vervorming van katar. Dit betekent in het Nederlands een prikkeltoestand van een slijmvlies met daarbij vochtafscheiding waarin vaak wat etter voorkomt. Dit katar komt van het Latijn katarros en verder uit het Grieks kataros, wat het omlaag vloeien betekent. Onder invloed van overige dialectwoorden als lantaren en misschien simataren, citaren en andere kreeg dit woord dan dezelfde laatste klankgreep. Katar werd katare, vervolgens kataren en tenslotte met de zo veelvuldig voorkomende nasaal in, kantaren. Een kantaren is dus een koedertje. Nieuws en eer.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
6: Ah, Birevan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet je ze zeer weg?
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Noordzee kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona dat is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Frank Goeminne, je hebt een leuke anekdote over het paard van de koe. Hoe zit dat in elkaar?
2: Het paard van de koe. Iedereen kent de koe in Oostende. SEO, Société Économie Oostende. En velen zullen zich herinneren dat de koe ook een broodronde had. En die broodronde, mijn schoonvader vertelt het, en ik heb het ook kunnen lezen in een anekdote van de heer Bruxon. En dat bevestigt hetgeen dat mijn schoonvader vertelde. Zij kwamen dus vrij regelmatig rond. Vrij regelmatig, dat is dagelijks rond. En hij woonde in het Westerkwartier. En iedere keer dat men een brood wilde kopen, had men een stong nodig. Je weet wel, van die ronde muntjes waar het een haatje in is. En je moest die samenhouden met een touwtje, zodat je ze niet verloren had. En voor een kleine stong kon je een klein menagebroodje krijgen. En voor een grote stong kon je een grote wit menagebrood krijgen. En wit brood in die tijd was lekker. Nu, wat is er aan de hand met dat paard? Het paard, iedere keer dat het kwam bij mijn schoonvader in de straat, en ook bij meneer Bruxon, dan kreeg hij twee huizen verder van een bepaalde persoon, twee klontjes suiker. Nu, wat gebeurt er op een bepaalde dag? Spijtig genoeg komt die man die twee klontjes suikers gaf, te overlijden. En het paard komt de volgende dag af, stopt weer op zijn vaste haltes, eerst bij mijn schoonvader, dan drie huizen verder, en het paard wil niet meer vertrekken. En het blijft koppen staan. Wat dat ook de begeleider doet, de man die het paard wil niet meer vertrekken, totdat mijn schoonmoeder, mijn overschoonmoeder in feite, een bepaald ogenblik aan mijn vader zegt, twee klontjes geeft, en dat hij die twee klontjes aan het paard gaat geven. En dat paard vertrekt terug. En zo hebben zij iedere dag twee klontjes suiker aan het paard van de koe gegeven, zodat het kon vertrekken weer naar zijn andere behaalplaats. Blijkbaar is dat op verschillende plaatsen in het Westerkwartier gebeurd, zodat het paard een paardengeheugen had, waarmee dat hij wist op welke plaatsen dat hij zijn suikertjes kreeg. Binnenkort was het 6 december en op 6 december kreeg de paard van Sinterklaas ook zijn twee klontjes suiker.
1: Dat is een waar gebeurd verhaal.
2: Dat is een waar gebeurd verhaal. En dat is ook bevestigd in de archieven van Oostende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zet we gewoon toch in mijn kieken voor ze trap te vernieuwen, hè?
6: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
5: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
6: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede morgen.

0: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in De Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: met moustache.
1: Jantje vraagt aan zijn pa, klein van een jaar of 6 of 7. Pa zegt, maar de kindjes, van waar komt dat eigenlijk? En die vader is dat zo wat pezen en die klein zegt direct. En de ooievaar geloof ik niet, pa zegt, ik ga je maar zeggen. Maar, de kindjes zijn komen eigenlijk uit een appel. Ah ja, content natuurlijk, die klein. Nu, snoes naar school, zijn appeltje in zijn broekzak, voor tijdens de pauze. En in klasse zegt de juffrouw, van waar komen de kindjes? En Marietje antwoordt, van de ooievaar, van de dienen, en van de dadden. En ze komt bij Jantje. En zegt ze, van waar komen de kindjes? En zegt, moet ik hem een keer uit mijn broek aan?
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Een hele goede middag.

Op zaterdagavond 17 oktober om 8 uur brengen de Melody Makers hun jaarlijks concert in cultureel centrum De Grote Post in Oostende. Tickets voor het concert kosten 12,5 euro.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens eerder weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: De Grote Post brengt binnenkort 2 bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
2: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
3: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
2: Waar vindt het plaats?
3: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
2: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
3: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
3: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Radio Noordzee.
0: Elke dag met een hart voor Oostende.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Arts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyad. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarilie Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven, samen met een live band. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Schatje?
8: Ja?
7: Sa, ik zoen toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
8: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
7: Ik weet het.
8: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
7: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
8: Ah, bij Revan.
7: Ja.
8: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren, weg.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Op 17 en 18 oktober doorkruist ook de jubileumeditie van de Hemikuda Rally opnieuw de gemeente Middelkerken.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: In de jaren 70 en 80 was de Oostense accordeonschool van Astrid de Laander erg populair. Tientallen jongeren volgden er accordeonles. Er waren optredens en plaatopnames. Astrid de Laander overleed in 1993, maar tot op vandaag leeft haar muziek voort bij haar leerlingen, die trouwens nog steeds contact hebben met elkaar. Astrid de Laander schreef de nummers voor de verschillende platen ook zelf, zoals dit, Piccadilly Circus.

0: Kultursaal Oostende heropend op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
8: De Grote Post brengt binnenkort 2 bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
9: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
8: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
10: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Zuid. Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en een 8 uur vanavond voor Lispes Explosieve. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 punters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 10:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

mai avea alte difuzoare.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens eens heren, wacht.
3: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: The Night Camps.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: YouTuber Ezit moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Ezit kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
3: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
2: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalden de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belgen.

0: het Waddendeur, het Meesterneuze, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboterechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 18:45.
0: Ik heb mijn heel mijn leven krom en

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat verandering, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
4: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. Iedereen luistert naar
4: Radio Noordzee.

Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Iedereen luistert.

0: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag het woord kanteren. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
1: Wel, vele artsen vroeger, en ook nu nog, hè, zijn niet van Oostense komaf. Als ze dan bij oudere zieken gingen, konden ze heel wat rare klanken opvangen. Ik ken zelfs enkele dokters die de Oostense medische taalvaardigheid optekenden. En de oogst was steeds enorm en leuk. Een van die woorden, vaak gehanteerd door zieken, was de kanteren. Het werd immers voor heel wat ziekten gebruikt. Heel vaak voegde men er een bijvoeglijk naamwoord aan toe, zodat er toch iets meer duidelijkheid kwam. Zo, de gewone kanteren. Dit is een ontsteking van de slijmvliezen der ademhalingsorganen. Zo bijvoorbeeld de kanteren in je neuzen voor een gewone hoofdverkoudheid. Oorspronkelijk had de kanteren dus alles te maken met slijmvliezen en verkoudheid. Vanwaar nu dit eigenaardige woord dat vandaag de dag niet zo vaak meer te horen is. Kanteren is een vervorming van katar. Dit betekent in het Nederlands een prikkeltoestand van een slijmvlies met daarbij vochtafscheiding waarin vaak wat etter voorkomt. Dit katar komt van het Latijn katarus en verder uit het Grieks kataros, wat het omlaag vloeien betekent. Onder invloed van overige dialectwoorden als lantaren en misschien simataren, citaren en andere kreeg dit woord dan dezelfde laatste klankgreep. Katar werd katare, vervolgens kataren en tenslotte met de zo veelvuldig voorkomende nasaal in, kantaren. Een kantaren is dus een koedertje.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
3: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: In 2026 viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt ook naar Bredene en speelt er haar succesalbum De Jager integraal. Het concert gaat door op vrijdagavond 23 oktober in het Staf Versluiscentrum.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
3: Ik ben Patrick Jansen.
4: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: In Antwerpen zijn drie mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er drie personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
4: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. En hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
2: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in twee sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Frank Goemene, je hebt een leuke anekdote over het paard van de koe. Hoe zit dat in elkaar?
2: Het paard van de koe. Iedereen kent de koe in Oostende. SEO, Société Économie Oostende. En velen zullen zich herinneren dat de koe ook een broodronde had. En die broodronde, mijn schoonvader vertelt het, en ik heb het ook kunnen lezen in een anekdote van de heer Bruxon. En dat bevestigt hetgeen dat mijn schoonvader vertelde. Zij kwamen dus vrij regelmatig rond, vrij regelmatig, dat is dagelijks rond, en hij woonde in het Westerkwartier. En iedere keer dat men een brood wilde kopen, had men een stong nodig. Je weet wel, van die ronde muntjes waar er een haatje in is. En je moest die samenhouden met een touwtje, zodat je ze niet verloren had. En voor een kleine stong kon je een klein menagebroodje krijgen. En voor een grote stong kon je een grote wit menagebrood krijgen. En wit brood in die tijd was lekker. Nu, wat is er aan de hand met dat paard? Het paard, iedere keer dat het kwam bij mijn schoonvader in de straat, en ook bij meneer Bruxon, dan kreeg hij twee huizen verder van een bepaalde persoon, twee klontjes suiker. Nu, wat gebeurt er op een bepaalde dag? Spijtig genoeg komt die man die twee klontjes suikers gaf, te overlijden. En het paard komt de volgende dag af, stopt weer op zijn vaste haltes, eerst bij mijn schoonvader, dan drie huizen verder, en het paard wil niet meer vertrekken. En het blijft koppen staan. Wat dat ook de begeleider doet, de man die het paard wil niet meer vertrekken, totdat mijn schoonmoeder, mijn overschoonmoeder in feite, een bepaald ogenblik aan mijn vader twee klontjes geeft en dat hij die twee klontjes aan dat paard gaat geven. En dat paard vertrekt terug. En zo hebben zij iedere dag twee klontjes suiker aan het paard van de koe gegeven, zodat het kon vertrekken weer naar zijn andere behaalplaats. Blijkbaar is dat op verschillende plaatsen in het Westerkwartier gebeurd, zodat het paard een paardengeheugen had, waarmee dat hij wist op welke plaatsen dat hij zijn suikertjes kreeg. Binnenkort was het 6 december en op 6 december kreeg de paard van Sinterklaas ook zijn twee klontjes suiker.
1: Dat is een waar gebeurd verhaal.
2: Dat is een waar gebeurd verhaal. En dat is ook bevestigd in de archieven van Oostende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: walki. Jaka Sasia dała chustka Sasia. Et Brazylię.
1: Kursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: Nieuws en info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolarczny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei 2027 in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Goedenavond.

0: Classic Scene.
1: In de jaren 70 en 80 was de Oostense accordeonschool van Astrid de Laander erg populair. Tientallen jongeren volgden er accordeonles. Er waren optredens en plaatopnames. Astrid de Laander overleed in 1993, maar tot op vandaag leeft haar muziek voort bij haar leerlingen, die trouwens nog steeds contact hebben met elkaar. Astrid de Laander schreef de nummers voor de verschillende platen ook zelf, zoals dit, Piccadilly Circus.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Michael van Peel komt met zijn comedyvoorstelling Farce Majeur naar de Grote Post op vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Tickets kosten €29 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

was. Niet bang meer voor de leegte, niet bang meer om te breken, al zijn wij ook gemaakt van glas. En zie het herfstlicht schijnt helder in jouw ogen.

bij jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte, niet bang meer om te breken, al zijn wij ook gemaakt van glas.

vriend, ik moet u iets vertellen. Zet u even neer. Ik zoek de juiste woorden. Ik zoek de juiste sfeer. Laat me even denken. Geef me even rust. Mijn vriend, ik moet u iets bekennen. Uw vrouw heeft me gekust. Uw vrouw heeft me gekust. Niet één, niet twee of drie keer. Ze kuste me vele malen. En mijn vriend, het smaakte naar meer. Ik vond het niet onprettig dat uw vrouw me heeft gekust. Het was warm, het was onwettig. Het was geen liefde, het was lust.

Mijn vriend, dit klinkt misschien wat raar, maar ik ben bang, voel me benauwd. Mannen vermoorden elkaar voor het vaderland.

Maar mijn vriend, zij is begonnen. Mijn vlees was zwakker dan haar wil. Mijn vriend, ik moet u iets vertellen. Zet u even neer. Ik zoek de juiste woorden.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
2: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
4: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
2: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
4: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Sportkurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurszaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurszaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurszaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurszaaloostende.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Zender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
3: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennis.
4: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etlegemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

voor ik het vergeet. Jij bent altijd al mijn eerste huis geweest. En ik wil dat je weet, dat mijn hart erin blijft wonen.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzin hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

In november brengt toneelgezelschap Spiegel hun jaarlijkse toneelproductie in de Grote Post. In regie van Onno van Gelder junior brengen ze Tot aan het gaatje, een stuk dat zich afspeelt in de golfwereld. De opvoeringen zijn gepland op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november, telkens om 8 uur. En op zondagnamiddag 29 november spelen ze om 15 uur. De tickets zijn beschikbaar van half september via het uitloket.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in anderhalf uur op.

0: Dorp in Zicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De Brusselse agent die gisteren door

0: Een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
2: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. De veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
2: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
2: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie dat wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
1: Wanneer zal het open gaan?
2: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 nog de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren en dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.

Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaalten Stuiver.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schade.